de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 3 mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 2 auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er 1 ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog 1000 mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En dan het weer van Weer Online? Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. 3 auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. We staan vanmorgen stil bij een wat onbekende geschiedenis uit een Bijbelboek dat ook niet zo veel gelezen wordt, denk ik. Namelijk het boek van de Kronieken. We lezen een gedeelte uit 1 Kronieken 4. En dominee Rob van de Toren die zal ons inleiden in dit Bijbelboek. Maar we gaan eerst zingen. Het koor Fox Jubilans onder leiding van mijn oud-collega Pieter Stolk. Psalm 21. Een psalm over de grootheid van God en dan met name het feit dat hij koning is. De psalm begint berijmd met de zin: O Heer, de koning is verheugd. En door die tekst uit het Oude Testament zie je als het ware iets schemeren van de grote koning. Zo wordt uw heerschappij en macht nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang.

Dat was Psalm 21. We gaan naar Amersfoort, naar de Sint-Joriskerk. Een van de bekende liederen om de Heer God te loven. Grote God, wij loven u, Heer, o sterkte allersterkste. Maar ook, Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen. Stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen. Mooi om te zien dat je in een lied de Heer God kunt loven en hem tegelijkertijd kunt vragen om mededogen en erbarmen. Die gaan eigenlijk samen. De God die we loven is de God die in erbarmen op ons neerziet en ons in Christus heel nabij gekomen.

Dat was samenzang uit Amersfoort. En van het massale, van de samenzang, nu naar een eenzame zanger. Dat is Reijer, met Prins van de Vrede.

0: En met Reijer zijn we toegekomen aan de meditatie van dominee Rob van de Toren. Als tussenzang gaan we luisteren naar Psalm 139. Psalm die zo mooi uitdrukt hoe we door God gekend zijn. In de nieuwe berijming staat: Heer die mij ziet zoals ik ben, beter dan ik mijzelf ook ken. In de oude berijming: Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het eindigt in vers 14 met de regels: En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden.
1: Ik lees met u uit 1 Kronieken 4, vers 9 en 10 en uit Matteüs 1, vers 18 tot en met 23. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zei ze: Ik heb hem in pijn gebaard. Jabes bad tot de God van Israël: Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. God gaf hem wat hij gevraagd had. En Matteüs 1, vers 18, de afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent: God is met ons. Het televisieprogramma Spoorloos spoorde de biologische vader op van een man met de bijzondere naam Gendro. Zijn moeder had een relatie gehad met een getrouwde buurman en werd zwanger van Gendro. Dat gaf zoveel onrust dat Gendro's moeder werd gedwongen hem ter adoptie af te staan. Gendro had gefantaseerd over dat zijn naam iets zou betekenen als zoon van een prins. Maar dat bleek heel anders. Er werd hem bij die ontmoeting verteld: Je naam betekent probleem. Je zag hoe het binnenkwam. Zoiets raakt. Verward. Was ik een probleem? Ben ik dat nog? Probleem. Jabes naam betekent net zoiets. Pijn. Verdriet. De kronieken, die zijn naam noemen, vertellen een belangrijk deel van Israëls geschiedenis opnieuw. Het publiek bestaat om te beginnen uit de Israëlieten die na jarenlange ballingschap weer terug mochten naar het beloofde land. De tempel weer mochten herbouwen en daar weer mochten wonen. Voor hen wordt het alles om te beginnen nog een keer verteld. Dat waren dus mensen met een puinhoop van een geschiedenis. Als zij hun geschiedenis als volk bekeken van zeg de laatste 100 jaar... dan was dat een geschiedenis van vooral falen, koppigheid, schuld, schaamte, God verlaten. Een geschiedenis waarin je de wonden ziet, voelt, merkt. De gevolgen van hun keuzes uit het verleden. Het verlies van hun land, van hun tempel zelfs, die in vlammen opging. Verlies zo van hun identiteit. Voor zulke mensen wordt de geschiedenis nog een keer verteld. En veelbetekenend wordt dan de nadruk gelegd op wat God eerder beloofd had. Om zo te benadrukken: dit geldt nog, ook nu, ook voor jullie met jullie geschiedenis. Namelijk, wat God beloofde aan David en zijn familie, via hen beloofde God altijd koning te zijn over Israël? En wat God beloofde over de tempel, de plek waar God genadig is, waar hij zijn genade laat zien en vinden. God zal koning zijn. Hij zal genade bewijzen voor mensen met een verleden. Die nadruk vind je ook in de geslachtsregisters. Zoals in 1 Kronieken 4. Veel aandacht daar voor de stam Juda, waar koning David bij hoorde. En tussen de namen van de stam Juda lezen we de naam Jabes. Jabes had een slechte start. We weten niet wat er precies gebeurde toen zijn moeder van hem zwanger was, maar het heeft diepe sporen in zijn leven getrokken. Misschien was de zwangerschap en of de bevalling echt heel zwaar geweest. Misschien was de situatie waarin Jabes' moeder van hem in verwachting was erg pijnlijk. Was er geen vader? Je leest niets over hem. Hoe het ook was, het was zo erg dat zijn moeder die moeite en pijn direct aan Jabes heeft gekoppeld. Ze verwerkte het zelfs in zijn naam, Jabes. In die naam zitten dezelfde letters als mijn pijn. Een naam. Dat is je identiteit.

0: Een naam zegt wie je bent. Jabez, een naam als een vloek over je leven. Een soort noodlot dat nou eenmaal aan je vastzit en je meer beïnvloedt dan je lief is. Misschien herken je het wel. Ik moest denken aan wat Martin Brand zingt in zijn lied Nieuwe Woorden. Het blijft me soms besluipen het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het maakt dat ik weg wil kruipen naar al die anderen aan de lijn die, net als ik, gebonden worden door verlammende citaten, uitgesproken in het verleden, die mij vandaag nog denken laten dat het met mij niets zal worden, dat ik het toch verprutsen zal, dat ik bij de eerste horden van mijn wedloop zeker val. Wat je naam, je verleden, je met je doet. Jabez moeder noemde hem Jabez omdat ze hem in pijn gebaard had. Die woorden klinken ook in Genesis 3, vers 16, waar na de zonden van de mens de Heer zegt wat de gevolgen zullen zijn voor ons leven op deze aarde. Met pijn zul je kinderen baren. Diezelfde pijn. Pijn die samenhangt met leven dat is getekend door de gevolgen van de zonde. De neiging tot zonde, met alle gevolgen van dien, zit diep in ons. Erfzonde wordt dat wel genoemd, oorsprongszonde. Die zondige neiging is ons in het bloed gekomen. Het maakt ons schuldig bij God. Dat zegt blijkbaar ook iets over onze identiteit, over wie wij zijn. Jabez, als een programma voor je levensverhaal. Je kunt er depressief van worden, ontzettend onzeker. En God, vindt hij het ook een passende naam? Jabez bidt tot de God van Israël. Dat is de God van de bevrijding uit de slavernij. Dat is de God van genade en trouw. Jabez bidt tot hem met een intense vraag tegen zijn naam in. Tegen dat verlammende dat zijn moeder hem meegaf in. Dat het zal niets met jou worden. Met je broers wel, zij zullen hun plek innemen in de familie en het volk van God. Maar jij, vergeet het maar. Jabez bad, God geef mij ook zo'n bevrijding uit de slavernij. Bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. Geen pijn. In de woorden mijn pijn zitten de letters van Jabez naam, maar hij bidt er geen voor. Draai het om, God. En God deed dat. De pijn, zijn verleden, zal Jabez niet meer treffen, niet meer kapot maken. De pijn zal niet meer beslissend voor hem zijn. God deed het. Hij draaide Jabez naam om en dat is te danken aan een andere nakomeling uit de stam van Juda, een directe afstammeling van David. Die zal doen wat God heeft beloofd, verzoening bewerken voor de zonde, vernieuwing en heling van het leven. Het leven in Gods koninkrijk toegankelijk maken voor wie roept om Gods ingrijpen. Jezus heet hij, want hij zal zijn volk bevrijden van in hun zonden. Hij is Emmanuel, God met ons. Geloven in hem betekent dat zijn naam beslissend voor ons is. Martin Brand zingt verder: het is nu tijd voor nieuwe woorden. Hoop en leven, ook voor mij. Ik wil eindelijk gaan horen wat mijn herder altijd zei. Dat het met mij iets zal worden. Dat ik het niet verprutsen zal. Dat ik met zijn hulp de horden van mijn wedloop hebben kan.
1: En met de laatste regels van het lied van Martin Brand eindigde dominee Rob van der Toorn zijn meditatie over 1 Kronieken. Als antwoord zingen we gezang 330. Het staat ook in de bundel Weerklank. Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend, dat gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons toegewend. Inderdaad, God heeft ons zijn woord gegeven. En in dat woord heeft hij zichzelf bekendgemaakt. Ja, nog meer, in dat woord weten we van Christus en de weg die hij voor ons is gegaan. Het is goed om dat af en toe te bezingen. En ook om het woord te bezingen. Want we hebben veel Bijbels in huis, denk ik. En lezen toch soms gedachteloos de Bijbel. Laat ik maar voor mezelf spreken. Mooi dan om in een lied God te danken voor zijn woord.

Ik weet dat mijn verlosser leeft. O wondere vreugde die hij geeft. Hij leeft die voor mij stierf. Het zijn maar eenvoudige regels uit dit gezang. Je kunt ze schrijven op de nagel van je hand, zoals iemand eens zei. Maar wat een diepe rijkdom. Onze verlosser, Jezus Christus, leeft. Hij is opgestaan. Onze zonden zijn vergeven en we mogen vrij tot hem gaan. Ik weet dat we niet altijd in deze jubel leven. Er is veel in dit leven dat ons zorgen geeft. En dat kan ook onze blik op het evangelie vertroebelen. En daarom is het zo mooi dat het iedere week weer zondag is. Dat we naar de kerk kunnen gaan, tenminste als dat kan nog, hè, fysiek en psychisch. En dat we kunnen gaan om de Heer te loven en te belijden. Soms tegen ons eigen gevoel in. Maar dan, ik weet dat mijn verlosser leeft.

Dat was het lied Ik weet dat mijn verlosser leeft. En van dit lied naar Joke Buijs met het bekende gezang Veilig in Jezus armen. En bij dit lied dan citeer ik vaak de regels: daar in zijn stil erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Inderdaad, het is het stil erbarmen van God waarop wij mogen steunen, voor tijd en voor eeuwigheid. Stil erbarmen. Of, zoals het in het Nieuwe Testament staat, over Jezus: hij werd met innerlijke ontferming bewogen.

Een van de meest bekende liederen op dit moment is... Door de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Maar er is een veel ouder lied dat ook begint met... Door de nacht van strijd en zorgen. En dan gaat het verder met... Schrijdt de stoet der pelgrims voort. En naar dat lied gaan we nu luisteren. Als pelgrims, op weg naar het Vaderhuis.

Dat was het oude en bekende lied als pelgrims door de nacht van strijd en zorgen. Nu naar een heel wat recenter lied. Het is een belijdenis. Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw hand op mij en u bent voor mij en naast mij en om mij heen. Een bewerking van de psalm die we eerder zongen, namelijk psalm 139.

is bijna 9 uur. We eindigen met een psalm waarin we een diep vertrouwen op God zien. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel de gunst en hulp genieten zou van God. De Bijbeltekst houdt dan op. De berijming zegt: mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Tom Herlaar zit klaar. Ik wens u een goede en gezegende zondag.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Het ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaan.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft 1 iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Leide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop het toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand geboet in een restaurant. 25 mensen die erboven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Noren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in 1 dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn derde geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar. Een paar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden en ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De 3 slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. 1 kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoliansregister. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en er 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Een toekomst vol van hoop. Live gespeeld in de haven van Genemuiden. We hoorden het christelijk Genemuiden mannenkoor stereo met mezzosopraan Marijke Beuten.
1: Hans van Vuren.

0: Muziek uit de jaren 60, maar nog steeds prachtig om naar te luisteren. Eternal Father, Strong to Save, Mantovani en His Orchestra.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.
0: Vandaag pakken we het album De Reis van Je Leven erbij. En dat is logisch, want Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk is ons Blijde Klanken Koor van de week. Vanavond een gesprek met Peter Burger, de dirigent van Immanuel. Peter, goedenavond.
3: Goedenavond, Hans.
0: En op jouw verzoek pakken we het lied Vaste Rots van Mijn Behoud erbij. Want al voor de uitzending voelde ik, jij hebt daar mooie warme gevoelens bij.
3: Ja, ja. Ik speelde in een dienst in het voorjaar en ik dacht dat het een avondmaalsdienst was. En ik speelde vooraf Vaste Rots van Mijn Behoud. En een goede vriend van mij, die zat in de kerk. En die berichtte mij later dat hij zo geraakt was door het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Gewoon die bekende, dat bekende oude gezang, zeg maar. En toen ben ik daar later nog weer eens naar gaan kijken. En inderdaad denk ik, ja, het is inderdaad ook een prachtig lied. En aangezien we nu met Immanuel bezig waren en ja, we een lied zochten, dacht ik direct aan dat Vaste Rots van Mijn Behoud. Omdat ik weet dat we dat toen op deze plaat van De Reis van Je Leven hebben gezet. Dus het zijn 4 coupletten. En we doen het 1 en 4 vierstemmig. En 2 en 3 doen we net even wat anders. Het ene couplet wordt alleen door de dames gezongen. En het andere couplet alleen door de heren. Mm. Een beetje voor de afwisseling. Maar die prachtige tekst, Hans, dat blijft toch mooi.
0: Ja, het is natuurlijk al een tijd geleden dat deze cd is gemaakt. Is dit een lied dat nog vaak in het repertoire zit?
3: Vaak is een heel groot woord. Maar eens in de zoveel tijd neem ik het nu wel eens mee. Ik denk dat het nou wel heel wat jaren geleden is dat we het. Je probeert natuurlijk iedere keer wel een ander programma te maken. Maar dit zou bijvoorbeeld, hè, want het is een lied wat we rondom Passie en Pasen zouden kunnen situeren. Maar het is natuurlijk een lied wat je eigenlijk het hele jaar door zou kunnen zingen. Hè? Want het gaat niet zozeer over het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar als wel over de zorg die je als mens hebt en de diepte waar je doorheen gaat, maar ook de blijdschap waar je doorheen gaat. En dan dat laatste eenmaal als de stonde slaat. Ik denk, ja, er wordt nogal wat gezongen, weet je wel. Dus, het is in ieder geval bij de koorleden ook bij mijn andere koren, nog steeds een geliefd lied. Dus met enige regelmaat komt dat terug.
0: Ja, hey, laten we toch ook even benoemen, hebben we al gedaan, maar even daarop inzoomen dat ze koor van de week zijn. Dat is ook een moment om even te kijken van hoe is het met het koor en waar zijn ze momenteel mee bezig? Nou, zomer, dus het zal even iets rustiger zijn. Maar wat staat er op de planning voor de tweede helft?
3: Ja, het gaat goed met het koor. We zijn natuurlijk altijd wel zoekend. Want het nadeel tussen aanhalingstekens, de repetitieavond is op een vrijdagavond nog steeds in Katwijk. En ik hoor steeds meer van ook wat jonge mensen, ja, die niet zitten te wachten om iedere vrijdagavond bezet te zijn. Wat ik ook snap. Dus het is altijd wel een beetje zoeken van hoe vullen we het in. Dus we zijn ook steeds meer ook wel projectmatig bezig. Dat we mensen aan kunnen laten schuiven. En dat hoop ik dat we dat in het najaar ook weer verder kunnen doen. Dus op zich in het Katwijkse is het gewoon nog een bekende bestaande club met fijne zangers en zangeressen. En ik ga er iedere week ook nog met heel veel plezier naartoe. Maar net zoals bij de andere koren zijn we dus ook wel zoekend van nou, welke weg gaan we verder? Moeten we meer projectmatig doen? Ik werk, en dat weet jij, de laatste tijd, de laatste jaren, laat ik mijn gemengde koren ook heel veel samenwerken. Dus dat je, samen ben je sterk.
0: Ja.
3: Hè, dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom we aparte opnames hebben we niet zoveel meer gemaakt.
0: Nee.
3: Dus, maar dat heb jij natuurlijk bij Groot Nieuws ook in je archief zitten. Ik heb wel heel wat opnames van de gezamenlijke koren. Mm. En dat is echt, en dat vinden ze ook ontzettend leuk om te doen. Dus ik ben ook wel met de koren in gesprek om meer gezamenlijk met elkaar te doen. En wellicht ook eens een officiële opname weer ergens te maken, maar dan met elkaar. Zodat we ook weer wat mooi repertoire kunnen laten horen. Aan jouw radioluisteraars bijvoorbeeld. Of ja. op een andere plek. Ja.
0: Oké, laten we dan toch... Kijk, die gezamenlijkheid is mooi. Laten we het toch ook even, omdat het hun week is, even benoemen. Wat is voor jou speciaal, uniek, een unieke eigenschap van Immanuel Katwijk?
3: Dat is dan toch wel de damespartij.
0: Ja?
3: Ja. Ja, ik als het gaat om eerste sopranen die erop zitten. Daar zitten echt een paar, we zeggen dan wel eens kanonnen van sopranen op. Hè, die ook echt gestemd zijn van richting een hoge C kunnen zingen, weet je wel. En dat is heel goed hoorbaar. Er zit ook een mooie, stevige altpartij die ook steeds meer ook durven te zingen, weet je wel. Want de sopraanpartij is altijd wat groter als de altpartij bij Immanuel. Nou is dat denk ik bij een hoop koren zo. Er zijn natuurlijk ook een hoop dames die gewoon bij voorbaat denken van ik ben sopraan.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Maar in Katwijk moet ik wel zeggen van daar zitten ook wel gewoon een hoop echte sopranen op de goede plek. Maar de damespartij is echt wel heel bijzonder, vind ik, in Katwijk. Ja, niks ten nadele van de mannen natuurlijk.
0: Nee.
3: Maar als het gaat om het unieke, dan ten opzichte van mijn andere koren, dan springt de damespartij er wel uit, ja.
0: En ondertussen wordt er gewoon doorgewerkt aan de toekomst. Kijk even op de website van het koor. Misschien is het ook een club waar jij als luisteraar je bij aan wil sluiten. Misschien op projectbasis. Misschien gewoon omdat je denkt het is leuk om erbij te zijn. Vandaag luisteren wij naar het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Ons Blijde Klankenkoor van de week. Christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. Ik sprak met dirigent Peter Burger. Dankjewel.
3: Graag gedaan, Hans.

Psalm 138, de versen 1 en 2 werden gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda. Het lied daarvoor heet Vaste Rots van Mijn Behoud. Het is te vinden op het album Reis van Mijn Leven door het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. Ons blijde klankenkoor van de week. Over een aantal minuten muziek van het Urker Mannenkoor Halleluja. Zij zingen het Johannes de Heerlied Volgen. Eerst gaan we luisteren naar Praise the Lord uit Nolter. Gebaseerd op Psalm 25. Heer, mijn hart zoekt u te vinden.

0: Ik wil mijn heiland volgen. We hoorden het Urker Mannenkoor, halleluja. Johannes de Heerlied 815.
1: De muziekstandaard.
0: Ik heb de vaste grond gevonden. Dat is de titel van het lied dat we gaan beluisteren. Het is een orgelimprovisatie van André van Vliet. En dat is voor vanavond uitgekozen door Noortje van Middelkoop. De panfluitiste en accordeonist.
2: Zo, dat klinkt.
0: Ja, dat klinkt even, hè? Noortje, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
0: Ja, eigenlijk mooi dat je hiermee komt. Want ik vroeg jou, zou je een lied willen uitkiezen van je lievelingsmuzikant?
2: Mm-hmm.
0: Hoe lang heb je erover gedacht of dat André van Vliet moest zijn?
2: Ja, wat is dan een lievelingsmuzikant? Dat vind ik ook inderdaad moeilijk. Want ik kan met heel veel mensen goed samenwerken als collega's. Dus dat voor mij was het meer van, joh, daar heb dierbare herinneringen aan André van Vliet. Die is natuurlijk overleden 2026. En ja, dat heeft impact. Een leeftijdsgenoot, een collega, zeer dierbaar. Je maakt elkaar mee in allerlei settings, met spelen voor publiek. Mm. Maar ook daarvoor, voordat je gaat optreden. Dus je hebt het over de liederen die je speelt. Maar ook over, zeker, we hadden het ook over geloofsovertuiging. Als mens tot mens, gewoon hoe is het met je gezin, hoe gaat het? Dus ja, je hebt er heel veel met elkaar,
0: ja.
2: Wat je vaak hebt met collega-muzikanten. Ja.
0: Kun je herinneren wanneer jullie voor het eerst samen speelden?
2: Dat zou ik echt even moeten graven, hoor. Ja, dat is gewoon... Ik kan het niet heel duidelijk herinneren. Wel de laatste keer kan ik duidelijk herinneren, maar niet de eerste keer van waar dat precies was. Maar het is ongetwijfeld met een koor geweest. Ik denk dat ik hem als pianist heb leren kennen als eerste. Ja.
0: Oké, ergens in de jaren 90.
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Je zegt, laatst had ik nog wel heel helder. Was daar een reden voor dat je die nog helder hebt?
2: Ja, omdat je eigenlijk daar denk je veel over na als hij overleden is. Van hoe lang was het geleden dat wij nog samenwerkten? Want hij was een tweetal jaren ziek. En dan wist je al, hij is zo ernstig ziek, dat gaat niet goed aflopen. Of tenminste menselijkerwijs gezien. En daar spraken we ook over heel open. Dus ja, je ging die keren dat je dan nog met hem samenwerkte in die twee jaren, was je daar wel heel bewust mee bezig. Dus ook de laatste keer was dan ook in een grote setting met een koor en een orkest. En hij was erbij en als pianist. Ja, zo zag ik hem het liefste, denk ik, als pianist.
0: Ja?
2: Ik vind hem heel, heel mooi, heel gevoelig spelen.
0: Terwijl hij zichzelf natuurlijk vooral als organist zag.
2: Ja, zeker. En als dirigent was hij ook goed. Dus de drive in zijn werk, dat vond ik heel mooi. De drive in zijn muziek maken. En dat deed hij ook als organist en ook als dirigent. Ja.
0: Mm. Nou was dus de vraag, neem een lied mee van je lievelingsmuzikant.
2: Het was altijd een beetje zoeken van hoe vind ik dat. Maar mij kwam wel in dit lied op. Ik heb de vaste grond gevonden. Omdat hij dat eigenlijk zelf vertelde. Van dit is echt mijn lied. Dus het is eigenlijk het lied van hem. Wat voor hem heel veel betekende. En dat kreeg voor mij weer meer betekenis in de jaren dat hij ziek was. Dat hij juist... Toen dat noemde, ik heb de vaste grond gevonden. Ja, en als je dan die tekst doorloopt en leest... waarin mijn anker eeuwig hecht... de dood van Christus voor de zonde. En dan denk je zo, dat is best wel, dat gaat best wel diep eigenlijk. Mm. Hè, dan hebben we het over zonden of zo. En natuurlijk, dat is onderdeel van het geloof... en van hoe je in het leven staat als mens, een zondig mens... Ja, vond ik wel mooi dat hij dat zo duidelijk had als lijflied. Dus niet gelijk een prijs de Heer lied of gewoon alleen maar halleluja, maar gewoon juist die diepgang erin.
0: Mm.
2: En dat kenmerkt ook weer André.
0: Ja.
2: Ja, diepgang in zijn muziek, in zijn vertolken van liederen, maar ook diepgang in de inhoud van de muziek, de teksten.
0: Nou gaan we luisteren naar een instrumentale versie van hemzelf, waarop hij op het orgel speelt. Maar ik begrijp dat jij de melodie hiervan, of een gedeelte van de melodie, ook tijdens zijn begrafenis hebt ontdekt.
2: Ja, ik hoorde hem ook. Ja, want ik zag hem niet terug in de liturgie van zijn begrafenis. Stond niet dat lied in, maar bij het laatste lied, of het ene laatste lied, weet ik niet precies meer. Maar in elk geval, daartoe kwam Marcel van der Ketterij, die orgel speelde. Die weefde dit lied, ik heb de vaste grond gevonden, door een ander lied heen. Prachtig. Mm. Ja, dus hij, toen noemde ik dat na afloop tegen hem. Ik zei, hey, jij deed dat lied dat volgens mij zijn lijflied geweest. Ja, zei hij, dat klopt. Of tenminste, zo heb ik dat ook meegekregen van André.
0: Ja.
2: Dus dat vond ik heel mooi dat hij dat even liet terugkomen. Want ik miste het in zekere zin een beetje. Toen ik de liturgie bekeek, ook tijdens de begrafenis, denk ik, dit lied staat er niet. En wat bijzonder, want daar had hij volgens mij heel veel mee.
0: Mm.
2: En ook zeker textueel. En het kwam daar niet op voor. Het hoeft natuurlijk helemaal niet. Het is iets van de nabestaanden ook. Maar ik vond het erg mooi dat Marcel dat liet horen. Ja.
0: Nou hebben jullie door de jaren heen veel samengewerkt. Nou, dat is natuurlijk nu opgehouden.
2: Ja.
0: Je vertelde voor de uitzending. Op de een of andere manier is dat dan toch ook nog een beetje gek om dat te beseffen.
2: Ja, absoluut. Het is heel vreemd in mijn vak. Dat je heel nauw kan samenwerken met mensen. Je komt collega's tegen en dan kan je enorm intens muziek mee maken. Zeker wat André ook deed, maar ook andere begeleiders hoor, met wie ik nog steeds speel. Dat je heel diep in de muziek kan gaan, maar ook diep in de teksten achter de muziek. Want we spelen gewoon christelijke muziek, dus je moet er wel wat mee hebben, denk ik. En dat hebben we dan ook met de collega's samen, daar hebben we het er ook over. En dan voelt echt als zielsverwanten op dat moment. Als het dan lukt, hè? Want André was ook een type mens van, ik daag jou eens even uit. Geef even alles van jezelf. En misschien onbewust, omdat hij zelf zoveel in een voorspel legt, dat je denkt, hier moet ik wel heel diep op reageren, muzikaal gezien. Mm. Zeg maar. Dus moet ik ook het beste van mezelf geven. En dat maakt dat je achteraf, of tijdens even kan kijken naar elkaar en denk je, wow, wat gebeurde hier? Ja, je daagt elkaar uit en er komt iets wat helemaal niet geoefend was in de repetitietijd ervoor, maar het gebeurt daar ter plekke. En dat zijn dan momenten waarvan je echt even op zielsniveau verwant bent met elkaar.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kan ik daarna zeggen, nou, dag André, tot de volgende keer. Het was fijn samenwerken, tot de volgende keer. En dat duurde het weer 1,5 jaar... bijvoorbeeld voordat we elkaar weer eens zagen. Dus je ziet elkaar niet heel intens. Zoals misschien iemand die een kantoorbaan heeft, zijn collega's elke week 5 keer per week ziet. De hele dag lang, 8 uur lang. Ook collega is met diegene. Maar dat heb ik niet. Die frequentie niet. Maar de intentie misschien soms juist wel. Ja, die kan heel diep gaan.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen dat je eigenlijk ook nog steeds soort van aan het

0: komen wel dat ik denk, dat is vreemd eigenlijk. Ja.
1: Ja.
0: Zo, het is zoals het is, maar... Dus we benoemen ook wel als collega's tegen elkaar van... oh, dit lied, oh, wat zou André het mooi spelen. Of wat had hij veel met dit lied. Of, en dan is dat mooi omdat ze benoemen. Daarmee hou je hem in herinnering. Benoem je ook van, oh ja, hij is er niet meer. Oh ja. Dus ja, zo spreken we veel met elkaar als collega's. Ook juist over André. Ja.
1: Ja. Ja, en toch, ook al zag je elkaar dan langere tijd niet... toch heb je zoveel verbinding daarbij gevoeld, wat je omschrijft.
0: Ja.
1: Dat we vandaag naar zijn lied gaan luisteren. Hij speelt het zelf, André van Vliet. Ik heb de vaste grond gevonden. Noortje van Middelkoop, dankjewel.
0: Graag gedaan.

Ik heb de vaste grond gevonden, hoorde achter het orgel André van Vliet. Ik sprak over hem en over dit lied met Noortje van Middelkoop. Voor het nieuws van 8 uur hebben we nog één lied. Het is Psalm 21. De versen 1, 5 en 13 worden gezongen door het meisjeskoor Azarela onder leiding van Patrick van der Linden. En ik zit even te denken. Het is binnenkort september. Nou, sterker nog, over 2 dagen is het september. En ik heb toch de indruk dat dan het zangseizoen weer in alle hevigheid los gaat breken. Een blik in de agenda vertelt ons dat de komende periode ontzettend veel jubileumconcerten ook op de planning staan. Dus allerlei koren die jubileums vieren. Dat is altijd een mooi moment om even met de koren in contact te treden. Dus de komende tijd zullen we het daar ook wel over hebben. Maar ja, misschien heb je zelf ook wel een heel leuk idee. Laat even van je horen als je denkt, ik heb een onderwerp wat ik graag in het hele Kloflied besproken wil hebben. Stuur een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/het hele Kloflied of benader ons via de socials van Blijde Klanken. Ik wens je voor nu nog een hele mooie week. Morgen is er uiteraard weer een uitzending met Wens, ook met koormuziek. Maar hou je van koormuziek, zorg dan dat je luistert naar Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Makkelijk te beluisteren via de app van Grootnieuwsradio. Even op het vleugeltje, het logo van Blijde Klanken klikken. En daar heb je 24 uur per dag koormuziek. Dat gezegd hebbend, dit is het meisjeskoor Azarela. Dit is Psalm 21. Tot snel.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harold is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harold. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen hij onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.